mooi avond zo meer. Ik heb net wat lekkers te eten. Ik heb er ingekocht, ik heb er ingekocht. Ik heb er iets wat lekkers ingekocht. Het gibt rijst! Het gibt rijst! Het gibt rijst! Baby, baby, baby, baby, het gibt rijst! Dazu kannst du wählen eine Beilage. Entweder kleine Märchen oder Erbsen. Nur komm zu mir nach Hause.